your hands up.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In de reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Tot dan.
1: Van 8 tot 9, de Muziekbank. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Welkom bij de Muziekbank in de nieuwe studio. Ik heb even moeten zoeken, maar jij hebt me gevonden. Achter de zoveelste deur zaten die. En dan heb je weer de kans de keer bij te komen en te genieten van de 60's. Dit is de Muziekbank met de muziek van de jaren 60 tot de 70 plus.
2: BNN Radio, de Muziekbank.

0: Vandaag maak ik voor het eerst uitzending vanuit de bovengrondse radiostudio. Voorheen was het de bunker. Daarbij heb ik ook de muziekkeuze aangepast. Voor alle medewerkers en vrijwilligers, ontwerpers, technici, stucadoors tot en met de schilders. Hartelijk bedanken. Dankzij jullie inzet is het mogelijk dat wij hier kunnen werken. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Samenstelling en presentatie Jacques Spravenberg. En we beginnen toepasselijk met een nummer van Jimmy Jones. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand. En de uitzending gemist, hartelijk welkom.
1: De Muziekbank.

0: Je weekend kan niet meer stuk.
1: De Muziekbank.
2: Goedemorgen.

0: Dit is de Muziekbank.
1: Dubai.
2: 2-1.
3: Die krijg hier gewoon applaus voor de koekoek.
1: Ja. Waar zijn we in beland, man? Wat zit hier?

0: We hadden een nummer van Leni en Ludwig uit Kerkrade, Landgraaf. En dat was een nummer 1958 met de Koekoekswalser. En daarvoor hadden we een nummer van Boudewijn de Groot, 1967, Land van Maas en Waal. En daar weer voor een nummer van Jimmy Jones, Handyman uit 1960. Verderop, de Cats, Bert Kempfert, maar eerst Middle of the Road.
1: Gereconstrueerde top 4. Genomen uit een willekeurige top 10 van maand en jaar. De reconstructie top 4, nummer 4.
2: 1971.

0: Voor deze en eerdere uitzendingen ga je naar Sjaak Spreeuwenberg in Facebook en omroeppnm.nl.
1: Alle verzamelde gitaren uit de muziekbank.
2: 1962.

0: Sjaak Spreeuwenberg.
1: Heb jij nou verstaan van al die knapjes?
2: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.

Als laatste draaide een nummer van de zangeres zonder naam. En dat was Mexico. En daarvoor de Shadows met Apache uit 1960. En daar weer voor een nummer van Bert Kempfert, African Beat. En daar weer voor een nummer van Middle of the Road, 1971, twee als hoogste. En 10 weken in de Vroninger Top 40 met Chuppie Chuppie Cheep Cheep.

0: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback.

0: hadden een nummer van Corrie Konings, een beetje verliefd. En daarmee voor een nummer van Cliff Richard en The Shadows met het nummer 1968, Congratulations. Verder met de Eagles uit Bristol, Engeland.
1: Zaterdagmorgen van 8 tot 9.
2: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
3: Alle verzamelde gitaren uit de Muziekbank.

0: We hadden Shadows met Wonderful Land en dat nummer kwam in 1962. Daarvoor Freddy and the Dreamers, 1964, Over You. En daarvoor nummer van de Honeycombs, 1 als hoogste en 15 weken in 1964 in de Engelse lijst met Have I the Right. En de Bristols, nee, de Eagles uit Bristol, Engeland, 1963, The Lonely Bull. Alzo beste luisteraars, het uur muziekbank op zaterdagmorgen is helaas weer voorbij. En het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En ik hoop dat je met plezier hebt kunnen luisteren voor de muziek die ik samengesteld heb voor jou. En voor meer secties volg de programmering op Radio PNM of de radio, dat radio mooi aanstaan. Komt genoeg aan goud en muziek voorbij. Voor uitzending gemist, Facebook, Sjaak Spreeuwenberg of omroeppnm.nl, juiste uitzenddag en juiste uitzenduur. En zometeen meer muziek in Muziekmeesters na 9 uur met Wil van der Linsel. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met de muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Graag tot de volgende keer. Zaterdagmorgen 8 uur muziekbank en zondagmorgen van 9 tot 10 het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio, de muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: meesters. Is tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van der Leensel.
1: En collega Sjaak Spreerberg, natuurlijk hartstikke bedankt voor het eerste uur op deze fijne PNM morgen. Goed om zo weer binnen te komen met gezelligheid en fijne muziek. Die lijn trekken wij een uurtje door, want we hebben een fijne lijst aan muziek voor je klaarstaan. Argent, maar beginnen. Kennen wij hem nog? Rod Argent, die even bij de Zombies was en daarna een eigen band begon.

Wat mooi dat die twee elkaar gevonden hebben. Ella Langley is aan het doorbreken dit jaar. Morgan Wallen, die brak zo'n anderhalf jaar geleden ineens door. En nou zijn ze samen op een plaatje. I can't love you anymore. Fijn dat we mogen draaien. Ze worden ook in Europa in de markt gezet. Ik ben benieuwd wat het resultaat gaat worden. Wij vinden hem heel fijn. En er zat er eentje voor. De opener vanmorgen bij Muziekmeesters kwam van Argent. En Hold Your Head Up. We zijn het in het begin al. Opgericht door Rod Argent, speelde poosje bij de Zombies. Was hij het niet overal mee eens. Dus met kwaaie kop de deur dichtgesmeten. Dan verzin ik zelf wel iets. En dat lukte ook nog. En ken je dat lied God Gave Rock and Roll to You? Onder andere gezongen door Kiss, maar het was wel deze Rod Argent die het ooit schreef en voor het eerst opnam. Hey, dat is altijd goed om dat op je cv te hebben, hè? Ja. Oké. De koffie is vers gezet, de thee mag ook. Krakelingetje erbij of een krentenbolletje. En de muziek, daar zorgen wij dan weer voor.

Mooi eind heeft die plaat, hè? Maar ook mooi begin. Ook alles wat er tussenin zat, vond ik mooi. En dat was dan Look Away, Look Away. Het werd gezongen door Big Country. Dit derde weekend van augustus, dan staat altijd maar weer de Vliegersport centraal. Voor jong en oud. Kinderen kunnen dan leren een vlieger bouwen. Lekker met een hamer op je duimen slaan. En daarnaast zijn er ook demonstraties. Niet alleen de Nederlandse toppers zullen er zijn, maar ook kampioenen uit het buitenland. Onder andere uit India en Maleisië bennen er toppers aanwezig. Goed, hè? Zo'n winderig landje als Nederland, daar kunnen we allemaal vliegeren. Er wordt vooral uitgekeken naar het zogenaamde nachtvliegeren. Dat is een trend van de laatste jaren. Sinds de LED-verlichting in ons leven kwam, staan vliegers 's avonds, 's nachts verlicht aan de lucht. Nou, doe er je voordeel mee.

Er zijn boeken volgeschreven, boekenplanken zelfs vol over The Doors en over Jim Morrison. En films gemaakt. En de een vertolkt zijn rol nog beter dan de ander. Maar er is maar één echte Jim Morrison. Met die fantastische band The Doors. Wat zou hij zelf geweest zijn zonder die drummer, gitarist of organist? Het was echt wel een geheel. Al haalde de zanger zulke rare streken uit dat hij alle aandacht naar zich toetrok. Maar ook de albums later na afgenomen zonder Jim Morrison deed het gewoon goed. En dan hoor je in feite dat de zanger onderdeel was van de band en niet andersom. LA Woman, een juweel op zich. Zeg, straks gaan we kijken naar die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. En het wordt dus spannend. We nemen je dan mee naar de jaren 70, kan ik je wel vertellen. Eerst hebben wij Anastasia. En Barry Ryan staat ook al klaar.

Zo, hè? Zo klinken hits uit het verleden. Barry, Ryan en Eloise. En dan een bericht van de website, jongens. www.omroep. Zo, hè? Zo klinken hits uit het verleden. Barry, Ryan en Eloise. En dan een bericht van de website, jongens. www.omroeppnm.nl

Ja, dat is een duurzaam kledingruilinitiatief dat inwoners van Pelemaas de mogelijkheid biedt om op basis van vertrouwen kleding te ruilen. Iedereen is erbij welkom om kleding te komen leveren of afhalen. Daar horen dan een paar datums bij. Gisteren is begonnen, 17 en de 19e kun je ook kleding inleveren. Wordt het allemaal een klein beetje gesorteerd. En uiteindelijk hebben wij op 24, 26, 28 en 31 augustus de keuze, de mogelijkheid om weer kleding op te komen halen. Van andere mensen uit het dorp of sommige mensen die wat ingeleverd hebben. Goed hè, geef je kleding een tweede leven. Je hebt een heleboel mensen die hebben de kledingkast vol. En ze denken dan, hey, we hebben een paar kledingstukken die dragen we eigenlijk niet mee. Dus die kun je dan mooi aan een ander geven. Daar is dit allemaal voor. Het wordt georganiseerd door de Bonte Specht. Daarom heet het ook de Bonte Ruil. Dit en er veel meer lees het even na op de website www.omroeppnm.nl. En dit is de nieuwe Rondé.

0: Zo klinkt de nieuwe Rondé en wij vinden hem voortreffelijk. Oh my god.
1: Wat zijn de beste 500 albums ooit gemaakt?
2: Ja.
1: Muzikanten, producers en journalisten brachten hun stem uit en wij gaan de lijst voor je draaien. Vandaag nummer
0: 221, die is voor de Commodores. En zo heet het album ook nog eens een keertje. Heet ook gewoon Commodores, ja. Hun 15e alweer. De jaren 60 ooit begonnen met instrumentale muziek. Op een gegeven moment haalden ze er toch maar eens een zanger bij. En toen werden de successen alleen nog maar groter. Dit dateert van 1977. Lionel Richie is volop aanwezig met zang, piano en schrijven. Eerste single heette Easy. Dat is later na nog vaak gecoverd, ook door hardrockbands. Ja, dat kan gewoon. Kozen die ervoor om een belletje te doen. Kwamen ze uit bij de Commodores. The Brick House werd de grootste hit van het album.

En Zoom verscheen ook nog. Het later na nog wel eens als sample gebruikt in menig popsong. Wat gaan wij doen, jongens? Wij kiezen voor die funky Brick House.

Het album heet Tres Hombres. En we hebben het over ZZ Top. Op 490 bij ons in de lijst. 6 weken geleden draaiden wij de eerste hitsingle van het album, La Grange. En deze verscheen ook. Single, Beer Drinkers, Hell Raisers. Ze waren laatst nog op Bospop, hè? Ik ken heel wat mensen die er speciaal voor ZZ Top naartoe gingen, ja. En dan staan ze daar te spelen. En dat is goed. Ja, niks mis mee. Tres Hombres dateert er weer van begin jaren 70. Het was hun derde album. En het wordt toch gezien als, ja, dat werd dan de doorbraak. Dat La Grange heeft nogal wat bijgedragen aan het succes van de band. Vandaar dat het zo goed werd. En Commodores zaten ervoor. Heleboel instrumentale jaren achter de rug. En maar met de zang erbij van Lionel Richie in dit geval. Toen kwamen de successen echt aan de lopende band. Vandaar als het ware een nieuwe start dat het album ook maar weer gewoon Commodores genoemd werd. Easy, Brickhouse en Zoom werden plaatjes die wij nooit meer zouden vergeten.

Miles Smith, nice to meet you. Vandaag een hele bijzondere dag in de Nederlandse geschiedenis. 15 augustus. Dan wordt herdacht dat de Tweede Wereldoorlog echt over was voor Nederland. Want hier was het al eventjes rustig, maar in Indonesië capituleerde Japan pas op 15 augustus. En daarom vandaag weer even stilstaan bij dat moment. Dat doen we in Den Haag, maar dat kan overal in alle plaatsen in Nederland. Zeg, ik wens je toch een fijn weekend. En veel plezier met de collega's van PNM. De groetjes, hè. Hoi, hoi.

0: Indiën. Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dit was One Day and Undecided. En welkom hier bij een nieuwe weekend met PNR. Mijn naam is Jip Huys en we gaan de komende 2 uur natuurlijk uitgebreid stilstaan bij het laatste nieuws. We blikken terug op de week. En daarnaast hebben we natuurlijk het nieuws van dit moment. En vandaag staat er echt van alles op het programma. Bij het Indisch Monument in Den Haag begint om 6:45 de Nationale Herdenking. 15 augustus 1945. Die draait dan om het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en daarmee in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Schrijver Maddy Stolk houdt een toespraak en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Het is vandaag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Op de Dam in Amsterdam houden verschillende organisaties, waaronder de Dolomina's en Amnesty International, een solidariteitsactie voor de meisjes en vrouwen in Afghanistan. En dan ook nog heel veel sport vandaag. Het WK hockey in Nederland en België gaat vandaag van start. De Nederlandse vrouwen verdedigen een titel en treffen op de openingsdag Chili. Die wedstrijd die begint eigenlijk om 4:10. En dan live te zien bij de collega's van de NOS, mocht je daar naar willen kijken. En daarnaast nog het EK atletiek. Daar is wordt ook nog steeds van alles geremd, gegooid. Wat doen ze daar allemaal gesprongen? Lieke Klaver mikt op een medaille op de 400 meter in Birmingham is het allemaal. Sophie Dekker en Emma Oosterwegel, die maken het zevenkamp af. Mike Foppen, die zoekt op de 10.000 meter revanche voor zijn teleurstellende optreden in de finale van de 5.000 meter, waarin hij 2 keer viel. En dat is de avondsessies die dan live te zien zijn. Ook weer bij de collega's van de NOS vanaf 8:30. En mocht je nog wat gemist hebben voor de kust van het Indonesische eiland Flores, daar is een zware aardbeving geweest. Met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Meerdere mensen hebben het leven gekost, melden lokale hulpdiensten. Autoriteiten hadden een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is inmiddels weer ingetrokken. Dus ja, dat is dan weer geluk bij een ongeluk is misschien alweer te afgezwakt. Maar het is natuurlijk zeer heftig dat daar toch wel meerdere mensen dan om het leven komen bij een dergelijke aardbeving. Ja, voor de rest zei ik al, we gaan terugblikken op de week. Dat gaan we zo meteen doen. Maar we draaien natuurlijk ook gewoon heel veel lekkere muziek aan. Deze had ik al de tijd niet meer gehoord.

0: Alicia Keys en Fallen, was dit. Ja, dan gaan wij naar de terugblik op de week. En ja, was er modder, spel en plezier. Join the game met was het motto. En de KVW 2026, ja, die zit er alweer op. Maar dan gaan we toch even naar terugblikken wat daar allemaal gebeurde. De KVW 2026 in Helden trouwens, want er zijn natuurlijk op verschillende plekken KVW's.
1: Een week lang staat Helden in het teken van kindervakantiewerk. Even geen school of verplichtingen, maar samen genieten van de vakantie. Het thema van deze editie is Join the Game.
2: Nou, eigenlijk zijn alle dagdelen zijn spelletjes. Vanochtend hadden we Funzone, gisteren hadden we Olympics. Dan heb je alleen maar games die te maken hebben met of Mario of Minecraft. Het is van alles en nog wat. Het is allemaal verschillend, maar het heeft allemaal te maken met games.
1: Van sportieve uitdagingen tot creatieve opdrachten. Op de terreinen zijn kinderen actief bezig. Voor veel deelnemers is KVW een van de hoogtepunten van de zomervakantie. Dat geldt ook voor de traditionele modderdag die donderdag op het programma stond.
2: Ja, vandaag hebben we veel modder. Gisteren hebben we zand al gehad en water. En nu hebben we lekker modder. Dat is altijd leuk.
3: Waarom vind je dat zo leuk?
4: Omdat je gewoon vies kan worden en iedereen vies kan maken. Zonder dat ze boos worden of zo. Als je dit van boven ziet, want dat heb ik vorig jaar op de tv gezien, dan ziet het er wel echt cool uit.
1: Met de verschillende activiteiten tijdens KVW staat plezier maken voorop bij de kinderen. Naast de modderdag waren er ook zogenaamde Olympics.
4: Ja, ik vond het wel leuk, maar vooral met parcouren en met water, dat vind ik wel altijd wel gezellig.
3: Wat vind je zo leuk?
5: Dat je allemaal activiteiten kan doen die heel leuk zijn.
3: Ja, wat vind jij het leuk?
5: Eigenlijk, je kunt gewoon bijvoorbeeld hier bij modderdag kun je iedereen allemaal vies maken. En die andere activiteit, dan krijg je het meestal wel warm, maar daarna kun je ook altijd wat drinken en zo.
6: Papa is hoofdleiding, dus dat is al één ding. En ik doe er al vanaf kleine was al aan mee, dus dat wil ik wel afmaken nog.
3: Wanneer kijken jullie elkaar dan aan morgen en zeggen jullie van nou, dit was echt een geslaagde editie?
2: Nou, ik heb dat elke dag sowieso om 4 uur wel als de tent weer helemaal losgaat op het liedje. Maar op vrijdagavond als we het feest afsluiten en dat er nog allemaal kinderen rondlopen om 11 uur 's avonds, dan denken we wel altijd van ja, dit was weer echt een geslaagde editie.
1: Na een week vol spel, avontuur en plezier zit KVW 2026 er bijna op. Voor de kinderen blijven vooral de herinneringen over. En dat is voor de leiding precies waar het om draait.
4: Ja, ik vond het wel gezellig. Met alle activiteiten, modderdag vond ik ook wel leuker. Want dat is gewoon meer activiteiten.
3: Wat hoop je dat ze nog herinneren over 10 jaar van deze editie?
2: Nou, ik hoop natuurlijk dat ze over 10 jaar leiding zijn natuurlijk. Dat iedereen weer omhoog gaat. Maar ja, de leiding is altijd leuk om te herinneren. Dat je denkt van ja, dit jaar had ik superleuke leiding. Maar ook de spellen, dat je ze de leukste spellen geeft dat je kan bieden. In plaats van dat je een beetje aan de kant zit. Ga je lekker meedoen, lekker vies worden, lekker nat worden. Ja, zo breng je de kinderen ook wat meer plezier.
3: Hey, en wil je later ook leiding worden?
4: Ja, zeker.
3: Ja?
4: Ja.
3: Wat lijkt je daar leuk aan?
4: Dat je gewoon alsnog mee kan doen en dan, dat je niet meer mee kan doen.

Alles komt goed. Dat zingt Lex Uiting. En Lex, als Lex het dan zingt, dan moet het wel helemaal goed komen. Inmiddels is Lex terug bezig volgens mij met het huisje wat hij gekocht heeft een tijdje terug alweer in Venlo. En moet hij daar gewoon lekker gaan wonen. En moet hij dus ook alweer in Venlo. Ik dacht, misschien zien we hem nog terug bij de zomerparkfeesten. Lex Uiting. Maar ik heb hem nog niet voorbij zien komen. Klopt dat eigenlijk wel? Eens even kijken of dat hij misschien nog op programma staat. Kan natuurlijk altijd. Nee, ik zie hem niet zo direct terug op het programma. Maar je weet natuurlijk maar nooit dat hij zomaar in één keer toch wel verschijnt op zo'n zomerparkfeest. Want niet doet Lottem dit dat bijvoorbeeld ook. Hè. Dus dan kan het natuurlijk allemaal. Alles komt goed dus van Lex Uiting. Ja, komen we uit bij het PNM nieuws van deze zaterdag 15 augustus. Half elf slaat het klokje bijna. En we gaan eerst eventjes naar Amerika, want daar is natuurlijk altijd nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt van plan te zijn de straat van Hormuz na afloop van de oorlog met Iran tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Zodra we Iran hebben verslagen, dat een zware nederlaag leidt, zal ik de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied verklaren, aldus Trump. Het is echt waar, details over hoe en wanneer gaf hij niet. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog met Iran zijn vastgelopen en een staakt het vuren van 60 dagen maandag dreigt af te lopen zonder dat er volgens nog zicht is op verlenging. Teheran weigert de straat te heropenen en heeft een reeks verregaande eisen aan de VS gesteld voor een eventuele heropening. Volgens de verklaring moet de VS de troepen uit de regio terugtrekken, alle sancties tegen Iran opheffen en de geldende oorlogsschade volledig vergoeden. Tegelijkertijd blokkeert de VS al maanden de Iraanse scheepvaart aan havens in een poging de economische druk op Teheran op te voeren. Ook kondigde de Amerikaanse minister Bessent van Financiën donderdag aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran worden bekendgemaakt. Kazem Gharibabadi. Gharibabadi. Aha. De Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken is dat overigens. Heeft op X dan weer gereageerd dat Teheran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Hij voegde daar vervolgens ook aan toe dat de straat van Hormuz alleen onder Iraans gezag zou worden geopend of gesloten. Naast het Iraanse nucleaire programma blijft de straat van Hormuz een belangrijk twistpunt tussen Washington en Teheran. De zeestraat is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas. Een vijfde van de wereldolie en LNG komt er doorheen. Sinds het uitbreken van de oorlog die de VS en Israël in februari tegen Iran begonnen, zijn de olieprijzen flink opgelopen. Halverwege juli vielen de Iraanse strijdkrachten commerciële schepen aan in de straat van Hormuz. De VS reageerde met zware bombardementen. En die geweldsescalatie betekent het einde van een tijdelijke wapenstilstand tussen de twee vijanden. Ja, en het is dus voor Amerika vooral belangrijk dat die oorlog snel wordt beëindigd. Dat voor de Republikeinen. Over iets minder dan 3 maanden moeten zij zich bij de midterms verantwoorden tegenover de kiezers. En hoge brandstofprijzen komen daarbij ongelegen. De prijs van benzine in de VS is het afgelopen jaar met 24,6% gestegen. En de oorlog tegen Iran kan eigenlijk op weinig steun rekenen in eigen land. Grote natuurbranden in Gai in Duitsland en in de Belgische Hoge Venen zorgen al dagen voor rookoverlast in delen van Zuid-Limburg. Er zijn diverse meldingen van mensen die rookpluimen zien in de omgeving van Kerensheide, Meersen, Hoensbroek en Simpelveld. Donderdagavond brak brand uit in het Hürtgenbos in het Duitse stadje Gai. Die brand breidde snel uit en bevond zich vrijdagavond op zo'n 100 meter van het dorp. Uit voorzorg werden meer dan 200 mensen geëvacueerd, zo meldt de Duitse nieuwszender WDR. Naar verwachting duurde bluswerkzaamheden nog tot maandag. Bij de brand raakten 5 personen gewond, een persoon had hartproblemen tijdens de evacuatie. Ook raakten 4 brandweerlieden licht gewond. Dat is de grootste bosbrand in de geschiedenis van Noord-Rijn-Westfalen. Minstens 200 hectare brandde al af. En tot 600 brandweerlieden die worden elke 12 uur gewisseld. Daarnaast moet net zoals bij de brand in Oostrum in het blusgebied rekening gehouden worden met de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Duitse media berichten dat er knallen zijn gehoord in het bos. En het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde in de Duitse media dat er inderdaad gevaar kan zijn voor de hulpdiensten en de munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Die zorgt dan ook weer voor een uitdaging. Ja, ook in België dus, in de Hoge Venen, daar brandt een grote natuurbrand. In de Ardennen is sinds vrijdag al 850 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan, meldt de nieuwszender VRT. De bodem in de Hoge Venen is van turf, dat is afgestorven plantenmateriaal, dus erg goed brandbaar.
En daarbij hier op de droogte van de afgelopen maanden natuurlijk niet. Ja, en dan blijft het daar natuurlijk wel blussen. En hopen dat ze het snel onder controle krijgen, zodat het niet nog meer natuurgebied daar verloren gaat. En dan Channel Taylor uit Panningen heeft de internationale titel Miss Tourism World 2026 gewonnen. Tijdens de verkiezing vertegenwoordigde de 33-jarige Nederlander de 33-jarige Nederland. Op sociale media reageert ze geëmotioneerd op haar overwinning. Taylor reisde naar de Dominicaanse Republiek om het tijdens de internationale finale op te nemen tegen kandidaten uit verschillende landen. Als Nederlandse deelnemster presenteerde ze zich niet alleen als Miss, maar ook als ambassadrice voor het toerisme. En Taylor heeft inmiddels meerdere titels in de Miss-wereld op haar naam staan. Eerder werd ze gekroond tot Miss Tourism World Netherlands, waarmee ze zich plaatste voor de internationale verkiezing. En in 2025 won ze de titel Miss Universe Noord-Limburg en bereikte ze de top 12 van de Miss Universe Netherlands. Tijdens de verkiezing ontving ze ook de titels Miss Charity en People's Choice Award. Dus dat gaat goed dan daar met Taylor. Gaan we even kijken naar het verkeer. Er staan twee files, eentje op de A76 in het zuiden van de provincie, Geleen richting Keulen, 2,3 kilometer op de A76 tussen Kunderberg en Duitsland. En op de N280 Baaksum richting Weert, een kleine kilometer, mag bijna geen naam hebben, tussen Baaksum en Kelpen. En dan nog twee flitsers ook. De A2 Maastricht richting 8, hectometerpaaltje 251,3 op de A2. En dan de A76 de grens met België richting Geleen, hectometerpaal 1,3. En dan nog het weer. Ja, het weer. Dat is ook altijd niet onbelangrijk. Er blijft vandaag een afwisseling van bewolking en opklaringen. Vanochtend is het op een buitje na droog. Tijdens zonnig weer wordt het vanmiddag tropisch warm. Van noord tot zuidoost in Limburg maximaal 32 tot 34 graden. De lucht wordt vrij vochtig en daardoor wordt het drukkend warm bij een matige tot zwakke wind uit het noord tot noordoost. Vooral in de loop van de dag vertrekt verspreid over Limburg en een aantal onweersbuien over. En er zijn veel plaatsen die het droog houden. Op het einde van de avond is het trouwens nog ruim 20 graden. Vannacht dan zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 16 à 17 graden. En morgen overdag wordt het dan wisselend bewolkt met wolkenvelden en sluierbewolking, stapelwolken en opklaringen. Het blijft droog en de lucht wordt droger dan vandaag. Bij een matig briesje uit het noorden wordt het in de loop van de zondagmiddag zomers warm met temperaturen tot 27 graden. Volgende week wordt het tijdens zonnige periode zomers warm, met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Maandag blijft het op een bui na droog. Dinsdag en woensdag komt er meer wind uit het westen en dan trekt een aantal buien over Limburg. Maar regen van betekenis op grote schaal, dat is dan weer niet te verwachten. Ook niet later in de week, bij dan geleidelijk minder wind. Nou, dat was het wel. Mocht je zelf nog alles willen teruglezen, dan kan dat op onze website www.omroeppnm.nl of in onze gratis PNM-app. En mocht je denken van, goh, ik heb toch een tip voor die redactie. Ik heb wat meegemaakt, iets gezien. Of ik wil we toch eventjes melden dat er binnenkort wat aankomt waar misschien wel aandacht aan gegeven kan worden. Dan kan dat altijd, hè. Redactie@omroeppnm.nl is daarvoor het juiste e-mailadres. Dat was dus het nieuws van 10:30. Wij gaan verder met muziek. Dit is Radiohead. En Karma Police. En dit is jouw weekend bij Omroep PNM.

0: Fries was dit.
1: Yep, yep, yep.
0: Ja, we gaan eventjes naar een nieuwe zomerrit. Want er is een nieuwe zomerrit gemaakt. Weer een Nederlandstalige trouwens. Rai en Beer, die zijn hard op weg om de nieuwe sensatie van de Nederlandse volkspop te worden. De 23-jarige vrienden Raymond Vlierkes en Berend Serban, beter bekend als Rai en Beer, scoorden eerder al een enorme viral in met de hit Fluitje. Die klonk zo toentertijd.
2: Ook

Ja, dat was dus niet zo heel lang geleden. Ik zeg een tijdje terug, maar was het niet zo heel lang geleden. De mannen die kennen elkaar al sinds de basisschool en begonnen samen muziek te maken na een optreden tijdens een schoolkamp. En inmiddels staan ze op verschillende podia in het land en wordt de muziek volop gedeeld op TikTok. Zonnebank die is inmiddels goed voor zo'n 500.000 streams per week en staat op nummer 6 in de Nederlandse Spotify top 50. En staat zelfs inmiddels ook al 2 weken in de Nederlandse top 40 alweer. En stoten deze week door naar nummertje 17. Dus dat gaat ongelooflijk goed. Ryan Beer die willen vooral muziek maken waar mensen vrolijk van worden. Geen ingewikkelde boodschappen, maar gewoon lekker feest, gezelligheid en even de zorgen van alle dag vergeten. Achter de schermen worden ze geholpen door producer Jos Kootjes en boeker Levi Verriet. En de ambities zijn trouwens groot, want de agenda is inmiddels bomvol, maar het ultieme doel is duidelijk: een eigen show in AFAS Live. Niet als voorprogramma, maar zelf de zaal volledig op zijn kop zetten. En als het tempo waarin Ryan Beer nu groeien zo doorgaat, ja, dan zou die droom zomaar een werkelijkheid kunnen worden. Ja, een tweede hit alweer, na Fluitje. En deze is nog groter hoor, Zonnebank.

De Kings waren het aan Lola. Ja, het is toch altijd lekker om lekker zo mee te brullen natuurlijk ook. Maar goed, we gaan zo meteen verder trouwens na de klok van 11 uur. En dan gaan we eventjes naar Meijo. We blijven lekker lokaal en sportief. Daarmee ook Jacco Voetbaldagen, die stonden op het programma in Meijo. De 25ste keer alweer, het zilveren jubileum. En 5 dagen lang stond Sportpark te starten vol met voetballende kinderen. Spelletjes en vooral ook heel veel plezier. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe is dit evenement, wat dus al sinds 2002 bestaat en een kwartier veranderd? En hoe zorgt het dan voor de organisatie ervoor dat met deze tropische temperaturen van afgelopen week, dat het ook wel een beetje veilig en koel blijft? We nemen je straks mee naar jubileum-editie van die voetbaldagen in het volgende uur dus. En ja, ik had net dus Ree en Beer met Zonnebank, maar heel wat jaren geleden was er ook al een nummer dat Zonnebank heet, kwam ik achter. Zelfs heel dichtbij, een groepje uit Helden, de mannen heette de Brutal Boys, en die zongen het nummer Zonnebank. Is niet zo'n hit geworden volgens mij als Ree en Beer, maar misschien hier in een omstreek natuurlijk wel. Het zijn de Brutal Boys. Met Zonnebank.

0: Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Estos en Wolf Sanchez en Contigo.
1: Weekend met PNM.
0: Een heel goede ochtend nogmaals. Welkom terug bij Weekend met PNM. Mijn naam is Jeppe Huys en de komende 2 uur, waarvan er al 1 uur op zit, moet ik erbij zeggen. Ja, neem ik je weer mee door heel veel lekkere muziek en een terugblik op de week. We gaan van alles draaien en we gaan natuurlijk ook nog even kijken in Mijl dadelijk. Want daar stonden dus die Jacob voetbaldagen voor de 25e keer op het programma. Maar ja, heel veel goede muziek dus. En er is zoveel muziek gemaakt. Als je de database hier afloopt, dan krijg je nummer na nummer na nummer. En dan soms dan weet je nog niet meer wat je moet draaien. Maar ja, ik dacht, laten we deze nog eens een keer doen. The Stairs for Fears. And Everybody Wants to Rule the World. Vervolgens kwam We Want the World Girls. Ik weet niet of die op gebaseerd is. Maar dit was nog dat iedereen het wilde.

0: Ja, in Blue Eyes van Limp Bizkit was dit. Ja, hetzelfde jubileum dus voor de Jakku voetbaldagen in Meijel. Afgelopen week. 5 dagen lang stond in het teken van voetbal aan spel. En ja, voor de 25e keer dus alweer in Meijel. En wij namen daar een kijkje.
1: Al 25 jaar lang zijn de Jakku voetbaldagen een vaste waarde in de zomervakantie bij RKMSV in Meijel. Wat begon in 2002 is inmiddels uitgegroeid tot een week waar kinderen voetballen en plezier maken.
2: Als je rondkijkt, veel opblaasmaterialen, waardoor het een stukje veiliger ook geworden is. Hè? Waar vroeger veel zware ijzeren materialen gebruikt werden, is het nu allemaal zacht en ook een stukje veiliger dus. En het ziet er heel kleurrijk, veel kleurrijker uit nu met alle opblaasmaterialen.
1: 5 dagen lang staat Sportpark De Starten in het teken van voetbal. Jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar werken aan techniek en tactiek, spelen wedstrijden en doen mee aan allerlei voetbalspellen.
3: Ja, we doen partijtjes hier. Ja. 4 tegen 4, soms meer. En schieten op goal en zo.
4: We zien het hier al achter, een levend sjoele. Wat is het precies?
5: Ja, dan gaan ze vanuit een afstand gaan ze proberen, net zoals met een sjoelbak. In plaats van steentjes zijn ze zelf de steentjes. Dus dat is een keer een ander spelvorm dan gewoon een partijtje voetballen of dergelijke.
1: Vanwege de tropische temperaturen is het programma wel wat aangepast. Zo kunnen de kinderen alsnog volop genieten van de activiteiten, zonder dat de warmte goed in het eten gooit.
5: We gaan een uur eerder beginnen, zodat wij op het heet van de dag dan ook klaar zijn. We zorgen dat er genoeg waterfaciliteiten zijn en genoeg drinken, schaduw opzoeken.
4: Ja, ja, en hoe wordt die afweging gemaakt?
5: Die afweging die bekijken wij met de organisatie, met het weer en ja, ook wat de leiders ook aangeven vanuit de kinderen. Dus als de kinderen zeggen van ja, het is echt heel veel zon, heel warm, ja, dan zorgen wij voor extra schaduwplekken.
6: We hebben hier die donder, die vullen we elke keer bij en dan gooien we het ook waarschijnlijk over ons heen. Bijna altijd, we spelen met het water, ja, lekker koel blijven, lekker drinken.
1: Na een week vol trainingen, spelletjes en wedstrijden volgt op vrijdag de traditionele afsluiting. Er is dan een sponsordribbel, een penaltyreeks en natuurlijk de prijsuitreiking.
4: Wat vind je leuk aan deze voetbaldagen?
3: Gewoon lekker sporten, ja, met vrienden. Want dan zit je meer... Ik zit in de vakantie best wel veel achter mijn schermpje. En dan, nu kun je weer lekker met vrienden voetballen. Dat, ja. Ja, dat vind ik wel leuk.
6: Gewoon,
3: ja,
6: lekker plezier maken. Hier met z'n allen voetballen. Ja, dat is gewoon leuker dan thuis op de bank.
5: Ja, ik hoop dat ze vooral veel contacten maken met andere dorpen. Kinderen uit andere dorpen. Dat ze een beetje spel wat meer krijgen, want daar is ook wel de begeleiding die er ook wel bij zit. En vooral heel veel plezier in het spel. En dat ze graag ook voor de kinderen die bijvoorbeeld niet voetballen en toch meedoen, dat ze denken, hey, ik ga toch bij de club meedoen.
2: Ik denk dat het belangrijk is omdat mensen uit de regio, uit verschillende dorpen, leren elkaar kennen. Waar ik zelf vroeger ook meedeed en nog steeds mensen ken van toen die in Beringen, in Panningen, in Grashoek wonen. Dat je op die manier elkaar, ja, letterlijk buiten de grenzen van het dorp elkaar leert kennen. En dat is heel mooi.

Clouseau en Domino. Of zo. Verdachte die zit vast na een gewelddadige dood van een man in Werkendam. In Werkendam is een 41-jarige man opgepakt. Hiervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de gewelddadige dood van een andere man, 52 jaar. Vorig weekende, dat heeft de politie vanochtend bekendgemaakt. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 augustus rond 1:30 zwaargewond gevonden in een pand aan de Merwestraat in het Brabantse dorp, meldt Omroep Brabant. De man werd naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later die nacht aan zijn verwondingen. In hetzelfde pand heeft de politie vorige week zaterdag de 41-jarige verdachte aangehouden. Zo maakt de politie vandaag bekend. De politie heeft verder niet gezegd wat er is gebeurd en wat de relatie is tussen de twee. Wel is duidelijk dat de verdachte gisteren is voorgeleid aan de rechtercommissaris en langer blijft vastzitten. Een 31-jarige man uit Eindhoven is aangehouden na een voertuigcontrole in Weert. In de auto van de man werden een grote hoeveelheid drugs en contant geld gevonden. Dat laat de politie zaterdagochtend weten. Op 4 augustus surveilleerde de politie in Weert de hoogte van de Belgische grens. Agenten zagen een man gehurkt na zijn auto zitten. Vanwege de vreemde situatie vroegen ze hem om zijn identiteitsbewijs. De man weigerde een geldig bewijs te tonen. Ook bleek dat het kenteken van het voertuig op de naam van een vrouw stond. De politie besloot de man daarom te fouilleren en trof hierbij een grote hoeveelheid cash geld aan, €2000. En daarnaast vonden ze twee telefoons. De situatie werd nog verdachter toen agenten een sterke hennepgeur roken bij de auto. Ook zagen ze een grinder met hennep in het portier van de auto liggen. De politie vroeg nogmaals om een identiteitsbewijs, maar de man wilde dat nog steeds niet tonen. De agenten besloot het voertuig daarom te onderzoeken en trof hierbij een zak met witte sieltjes aan. Dat zijn witte envelopjes waar poederdrugs zoals coke in bewaard kunnen worden. Ook vond de politie een blok wit poeder. Uit een later test bleek dat het om cocaïne ging. De drugs, het geld en de telefoons werden in beslag genomen. De Eindhovenaar werd aangehouden voor het bezit van en de handel in harddrugs en omdat hij weigerde zich te identificeren. Na de aanhouding moest de man zijn verhoor afwachten in een politiecel. Daarbij trof de politie nog meer sieltjes aan op een wel bijzondere plek. In een sok verstopt in de onderbroek van de man. Tijdens het politieverhoor beriep de man zich op zijn zwijgrecht. De verdachte werd naar huis gestuurd en moet zich over een aantal maanden bij de rechter melden. Bewoners van Wezel en andere belangstellenden kunnen op dinsdag 25 augustus terecht bij een inloopspreekuur over de werkzaamheden aan de Maaslijn. Aannemer Svitalsky organiseert de bijeenkomst om uitleg te geven over de opwaardering van de spoorlijn en vragen van omwonenden te beantwoorden. Svitalsky voert de werkzaamheden uit in opdracht van ProRail. Eerder werd al gestart met werkzaamheden aan het noordelijke deel van de Maaslijn. Binnenkort begint ook het werk aan het zuidelijke deel, waaronder in de gemeente Wezel. Langs het spoor worden de komende maanden bovenleidingsportalen geplaatst. Dit zijn metalen constructies waaraan later de stroomdraden voor de treinen worden bevestigd. Eerst worden fundering aangebracht, daarna volgen de palen en op een later moment de dwarsbalken. Van 12 tot en met 21 september worden funderingen geplaatst tussen de Vijverlaan in Tegelen en de spoorwegovergang Schouwberg in Roermond. Van 16 tot en met 22 november worden vervolgens de palen geplaatst op het traject tussen de Vijverlaan in Tegelen en de Ruijerveldweg in Bezel. Tijdens dat inloopspreekuur kunnen bezoekers meer informatie krijgen over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Medewerkers van Svitalsky zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 augustus tussen 6:30 en 6:30 in de zalencentrum De Schakel in Reuver. Iedereen kan vrij binnenlopen. Dan hebben we nog eventjes het verkeer. Ja, er staan drie files met 9,3 kilometer. Ja, toch wel allemaal in het zuiden van de provincie. Ja, midden van de provincie. De A2 Luik richting Maastricht-Zuid. 1,9 kilometer tussen Grondsveld en Maastricht-Zuid. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Kelp-Oler en Weert-Noord. 5,4 kilometer. Dus dat is wel een pittige file. En de A76 Geleen richting Keulen. 2 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. En dan hebben we nog een flitser, de A76, de grens met België richting Geleen, hectometerpaal 1.3. En dan nog het weer. En die gaan we ook eventjes vernieuwen. Dan hebben we ook het actuele weer. Het blijft wisselvallig.
En het is niet wisselvallig. Laten we het zo niet zeggen. Het is wisselvallig tussen sluierbewolking en opklaringen. Dat is het wisselvallige eraan. Tijdens vrij zonnig weer wordt het vanmiddag dan geleidelijk tropisch warm. Met noordwest tot zuidoost de wind. In Limburg maximaal tussen 30 en 33 graden. De lucht is vochtiger dan de afgelopen dagen geworden. En daardoor is het ook enigszins drukkend warm. Er staat een matige briesje uit het noordoosten. Ja, nou ja, goed. Het is warm, laten we het daarop houden. Goeiedag. Het weerbericht gaat niet helemaal lekker. Het is vandaag in ieder geval ook een beetje drukkend warm. Drukkend warm en warm. En er kan af en toe een buitje vallen. Dat is een beetje wat de samenvatting is voor vandaag. En geleidelijk komen die buien dan ook. Dus op dit moment zijn ze er nog niet, maar geleidelijk vanmiddag en vanavond trekken er dan een aantal regen- of onweersbuien over. Er zijn ook veel plaatsen die het droog houden trouwens vandaag. Eind vanavond 20 graden nog. In de nacht zijn er dan wolkenvelden en opklaringen. Morgen overdag wordt het wisselend bewolkt met wolkenvelden en sluierbewolking, stapelwolken en opklaringen. Het blijft morgen wel droog. De lucht is ook droger dan vandaag, dus niet meer zo benauwd. En er staat een matig prijsje bij. 26 en 27 graden wordt het dan morgen. Volgende week wordt het tijdens lange, droge en zonnige periode zomers warm. Maximaal tussen de 25 en 27 graden. Vanaf dinsdag komt er wel weer meer wind dan vandaag en morgen. En die komt dan uit een westelijke richting. Het trekt een aantal buien over Limburg, maar regen van betekenis op grote schaal is niet te verwachten. Nou zo, dat was dan het nieuws, het weer en het verkeer. Wil jij op de hoogte blijven van al het nieuws, dan kijk op onze website www.omroeppnm.nl of in onze gratis PNM-app. En mocht je denken van, ik heb toch een tip voor die redactie, er komt iets aan, er staat iets te gebeuren, of ik heb iets gezien, ik wil het even doorgeven, dan laat het ons weten. redactie@omroeppnm.nl. Dan pakken wij het op. En dan gaan we nu verder met muziek. Daar wordt ook weer tijd voor. Dit is The Love Song. Moet even de synthesizer nog aangezet worden. Love Song dus, hier bij Omroep PNM. De show Weekend met PNM.

0: overkant.
1: Hij is stil hier aan de overkant. Suzanne Freek en Snelle waren dit. Ja, de jarige vrienden van Omroep PNM, die mogen we zeker niet vergeten. En dat is vandaag 15 augustus 2026. En dat betekent dat er vandaag 2 jarigen zijn. Martin van den Berg op de Stok zijn Panningen. Martin wordt vandaag 81 jaar. En we hebben nog een 80er. Ai Wijnen, de Arnoldstraat in Maasbree. Hij wordt vandaag 80 jaar. Martin en hoi, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Geniet daarvan, maak een hele mooie dag van. Blijf een beetje de koorten nog vandaag dan. En ja, ik zou zeggen, ja, gewoon een hele mooie dag gewenst eigenlijk. Namens iedereen hier bij Omroep PNM. En we doen er altijd een Limburgtalig plaatje bij, hè. En ik dacht, nou ja, dan gaan we eens een keer terug naar de Vrijbuiters. Hij staat hoog, hij stond hoog. Hij staat heel vaak hoog in de Limburgse 100. Geluk. Past ook wel mooi bij, hè. 80 en 81 jaar. Duurt nog wel even voordat ik het bereikt heb. Hoop ik ooit te bereiken.

En de Jamaican was dit. En we gaan het afsluiten. Zometeen komt Mathieu van de Ven. Met Mathieu FM. Heel veel plezier bij hem. En wij gaan dit programma afsluiten met Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Wat mij betreft tot volgende week en een heel fijn weekend.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

zou kunnen zeggen de zomerhit van het jaar 1983. Eén nacht alleen, je hoorde Doe Maar hier in Mathieu FM. Een hele goede middag. Het is vandaag, zaterdag 15 augustus 2026. Ik ben er weer, jazeker. Het is eventjes geleden. Had ermee te maken dat ik een hersenschudding heb gehad. En daar moest ik eventjes van herstellen. Maar inmiddels, ik ben er dus weer. En in de week dat in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray nog steeds volop wordt nageblust na de enorme natuurbrand van vorige week. Nog altijd laat het vuur af en toe op en dat gebeurt dan in die dikke humuslaag die op de grond ligt. Op sommige plekken worden in die laag temperaturen gemeten van meer dan 400 graden. De sterke wind die wakkert dan gemakkelijk nieuwe brandhaarden aan. Het blussen wordt bemoeilijkt ook nog door nog aanwezige munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Hier is een deel van het gebied niet toegankelijk. Eigenaar Limburgs Landschap is inmiddels ook begonnen met de eerste herstelwerkzaamheden. Zo worden struiken van het unieke jeneverbesstruweel, die niet door de brand zijn aangetast, extra beschermd, zodat deze behouden kunnen blijven. Het gebied is afgesloten voor bezoekers. Men wordt ook echt met klem opgeroepen om niet naar dat natuurgebied te komen. En het was ook de week dat heel Europa in de ban was van de zonsverduistering. Woensdagavond bevond de maan zich exact tussen de zon en de aarde, waardoor de zon dus compleet achter de maan verdween. In Nederland was de zonsverduistering niet volledig te zien. Er bleef een kleine sikkel van de zon zichtbaar. In het noorden en oosten van Spanje was die eclips wel in zijn totaliteit zichtbaar. Wat dan ook veel toeristen die kant op trok. De hype rond de zonsverduistering was enorm. In heel Nederland en daarbuiten was geen eclipsbrilletje meer te krijgen. En er werden volop creatieve tips gedeeld om er alsnog naar te kunnen kijken. Zo werkten dozen met daarin gaten en spiegels. Ik weet allemaal niet precies hoe het werkte, maar dat werkte schijnbaar ook prima. Net als het kijken door een vergiet op een wit A4'tje. Ja, daar krijg je een heel leuk effect van. Daarnaast was de eclips ook live te volgen bij de NOS. Als je hem nou niet gezien hebt, dan moet je flink geduld hebben voor de volgende. Want die is pas in 2081. Of je moet wederom naar Spanje, want daar is de volgende eclipse al volgend jaar. En het was ook de week dat het proces rond de moord op de Amerikaanse rapper Tupac is begonnen. Maandag begon in Las Vegas het proces tegen verdachte Dwayne Keith Davis. Het 63-jarige oud-bandelid ontkent elke betrokkenheid bij de moord, maar toch ziet justitie in zijn eigen uitspraken belangrijk bewijs in de zaak. Die uitspraken deed Davis in onder andere een documentaire en in zijn eigen boek. Hierin schreef hij bijvoorbeeld dat hij in de auto zat van waaruit Tupac werd beschoten. De moord gebeurde op 7 september 1996 in Las Vegas. De auto waarin Tupac zat, die werd onder vuur genomen. Maar liefst 13 of 14 kogels werden afgevuurd op de passagierskant van de auto. Waarvan er 4 het lichaam van Tupac troffen. Hij overleed 6 dagen later in het ziekenhuis van Las Vegas. Ja, gewoon nog steeds eigenlijk een hele trieste moord. De moord op Tupac. Dit was een van zijn allergrootste hits. Samen met Roy.

Nieuwste single van Harry Styles. American Girls hoorde je hier in Mathieu FM. En zijn Together Together Tour, die is inmiddels neergestreken in Amerika. Hij gaat beginnen aan de Noord-Amerikaanse leg, zoals ze dat zo mooi noemen, van die tour. Hij gaat spelen in Madison Square Garden. Ik had gepoogd om te tellen hoeveel shows dat hij daar gaat geven. Ben ik mee opgehouden. Het zijn er zo ontzettend veel. Dat is niet normaal. 26 augustus, dan staat hij daar.

Zet dit op een feestje en gegarandeerd dat het feest nog veel groter wordt. Don't Stop Me Now, je hoorde Queen hier in Mathieu FM. Albumtrack. Van het legendarische album Jazz, wat uitkwam in 1979. Daarvoor ook nog Kula Shaker en Hush. Nou ja, dat Queen, of die Queen, zo, die Queen track komt van het album Jazz. En ik wil nu eens gaan draaien in de albumtrack wat toch echt wel veel meer te maken heeft met country. Namelijk het derde studioalbum van Shania Twain. Het album Come On Over kwam uit in 1997. En van dat album, het is een beetje een bijzonder album. Want van dat album bestaan twee verschillende versies. In 1997 kwam er een versie uit die echt alleen maar, ja, enorm veel country-invloeden bevatte. Hij werd ook eigenlijk alleen maar geplukt bij de grote Amerikaanse country-zenders. Bij de Canadese country-zenders, want die bestaan natuurlijk ook. Hè. Ze komt uit Canada, Shania Twain. Maar het sloeg maar niet aan, eigenlijk. Dus de producer van die plaat, Robert Lange, is uiteindelijk met die plaat aan de haal gegaan. Een beetje gaan mixen, een beetje gaan doen. Heeft er enorm veel country-invloeden uitgehaald. En is dus uiteindelijk uitgekomen bij het Come On Over zoals wij ze kennen. Met die grote hits als Oh Man, of Man I Feel Like A Woman en That Don't Impress Me Much. Maar op dat origineel, daar staan dus echt gewoon liedjes op waarvan je denkt van, dit is country. Dit is je reinste country. Ja, dat ga ik dus ook gewoon eventjes voor je draaien, want dat vind ik dan wel weer leuk. Dit is de versie, die was niet in Nederland verkrijgbaar. Gelukkig staat die wel online. Honey, I'm Home. Shania Twain van het album Come On Over in de albumtrack.

Bente en haar nieuwste single, je hoorde 3, 2, 1. Ze staat echt op elk denkbaar festival zo ongeveer wat je kunt bedenken deze zomer. Alleen ja, ik zie Lowlands niet op de lijstje staan. Goed, is misschien nog wel een klein beetje heel erg hoog gegrepen voor haar. Maar zo staat ze bijvoorbeeld vandaag wel op het Nirvana Tuinfeest in Lierop. Dat is echt wel een heel erg leuk festival. Dat is in Lierop gewoon ergens achteraf op een wei. En dan mag ze dus vanmiddag gaan optreden. Ik zie hier staan 3:10. Dan gaat ze daar aan de gang. Even tijd voor het PNM weerbericht. Want ik denk toch wel dat we de zomer een heel eind achter ons kunnen gaan laten. Vanmiddag wordt het wel nog warm. Maximaal 29 graden. Dus het is echt nog wel een zomerse dag qua temperaturen. Maar vanavond dan kan er zomaar eens een bui gaan vallen. Daar kan onweer bij zitten. En ook de rest van de week. Ik zie echt alleen maar regendruppeltjes ingetekend staan op de weervoorspellingen. En de temperaturen die gaan zakken. Die gaan zakken richting, ja, en het is heel stom misschien om te zeggen, ze gaan zakken richting normale zomerse waarden. En wat zijn die normale zomerse waarden dan? Ja, zo'n graad of 23, 24, weet je wel. Dat is eigenlijk normaal Nederlands zomerweer. Je zou het bijna niet meer zeggen met het weer wat we de afgelopen tijd gehad hebben. Je luistert naar Mathieu FM. Zometeen heb ik de spotlight voor je. En daarin staat een band die ik denk zo'n jaar of 15 geleden ontdekt heb. Wie dat het is, dat hoor je zo meteen na deze. Dat is de nieuwe single van Taylor Swift. En die is zo aangebruikt als soundtrack voor de nieuwe Toy Story film. Toy Story 5.

Ik krijg net even een koptelefoon keihard tegen mijn hoofd aan. Zo, dat doet even zeer. Je hoorde Robbie Williams natuurlijk en Feel. Zo, ja, hij kan tegen mijn bril. Dat is niet goed voor je bril, vermoed ik. Jeetje. Ja, Robbie Williams dus en Feel was de eerste single van zijn studioalbum Escapology. Kwam uit in 2002. En ja, dat is wat ik er eigenlijk over wilde vertellen. Daarvoor nog Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Soundtrack dus voor de nieuwe Toy Story film Toy Story 5. Ik zei het al, de Sound of the Spotlight. Dat is er deze week eentje van een band die ik zei zo'n jaar of 15, zei ik. Het is 16 jaar geleden toen ik ze leerde kennen. Ik heb het namelijk over de band Arcade Fire. Opgericht in Montreal in Canada. In Frans sprekend Canada dus. Maar toch ja, zingen ze alles volledig in het Engels. Maar ik vind het, ik weet niet, die band... Het heeft iets orkestraals of zo ergens. Het is, ja, toch wel zeggen ze art rock, indie rock. Dat soort genres zitten ze ook wel een klein beetje in. Maar toch, als je ze dan hoort, hè, de twee tracks die ik zo meteen voor je ga draaien. Eentje van het album The Suburbs uit 2010. En ik ga de titeltrack draaien van het album Everything Now uit 2017. Die kom je tot zo meteen dus ook voor je aan. Het heeft ergens ook wel weer iets... Ja, ja, orkestraals of zo. Ik weet niet wat dat is, maar ik vind het gevoel van die tracks... Ja, ik vind ze heerlijk. Echt waar. Ik vind het hele, hele fijne muziek. Zometeen dus Arcade Fire en Everything Now. Naar deze We Used to Wait in de Spotlight.

Eind dit jaar zou er dus nieuwe muziek aan moeten gaan komen van deze mensen. Van, zeg het, van Arcade Fire. Ja, er zou nieuwe muziek aan moeten gaan komen. Een heel nieuw album dus van Arcade Fire. You Got Everything Now en daarvoor nog We Used To Wait. Want deze band die stond vandaag in de spotlight. Je luistert naar Mathieu FM. Ik heb zometeen nog Somber voor je. Undressed komt eraan. Maar eerst eventjes een kleine guilty pleasure van me op de radio. Ik kan het dan toch soms niet laten om gewoon zoiets te draaien. Ik weet niet waarom, maar ik word er vrolijk van. Met het zomerse weer wat we achter de rug hebben. En eigenlijk vandaag nog wel een klein beetje hebben. Kon deze niet missen.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren. Ja!

De band die wilde in der tijd een beetje top of mind blijven, zeg maar. Terwijl Gwen Stefani eigenlijk ook met solo dingetjes bezig was. Ze moesten iets uitbrengen, maar er was eigenlijk niks. Dus toen hebben ze besloten om maar een cover op te gaan nemen. En dat werd deze, de cover van Tox Tox, It's My Life. Worden No Doubt aan het begin van een nieuw uurtje met Joey FM. Nog tot de klok van 2 ben ik bij je met echt waar. Ik zeg het elke keer, maar dit is echt wel de allerbeste muziek die ik weer eens mee heb gebracht. En die No Doubt, die hebben de afgelopen tijd ook niet stilgezeten. Want die hebben dit voorjaar, in mei namelijk, het 30-jarig bestaan gevierd van hun debuutalbum, het album Tragic Kingdom. En voor dat feestje huurden ze maar gewoon 18 keer de sfeer af in Las Vegas. Ik weet niet of je dat ding ooit hebt gezien, de sfeer. Dat is een hele grote bol. En die is zowel van binnen als van buiten volledig bekleed met LED-schermen. Kortom, je kunt daar alles mee. Echt, ik weet niet of je het beeld hebt gezien misschien van U2. Die hebben daar een paar jaar terug gestaan. Het is echt fantastisch om te zien wat je kunt. Ja, met al die schermen. Ze kunnen dat gewoon opdoen laten lijken dat je buiten zit. Ja, sorry. Ik vind het echt briljant. Ik vind het echt briljant wat ze met Met het apparaat kunnen. Met de sfeer dus in Las Vegas. Wat ik zei, ik heb de allerbeste muziek meegenomen voor tot de klok van 2. Zometeen hoor je Christina Aguilera. Jazeker. En dan niet Genie Bottle. Ik ga even een andere voor je draaien. Welke dat is, dat hoor je zometeen van me. Eerst maar eens deze. Wat mij betreft de zomerrit van 2026. Magnetic.

Wat een plaat, hè? Heerlijk. Christina Aguilera hoorde je dus. En All Up, Come On Over Baby, All I Want Is You. Stond op haar debuutalbum, titelloze debuutalbum, wat uitkwam in 1999. Dit is echt weer zo'n grensgevalletje. Want van dat album werden 4 singles getrokken. Genie in a Bottle, dat was de eerste. Was echt wel de grote hit. En dit was de laatste. Maar die kwam dus als single zijnde pas uit in het jaar 2000. Dus het is altijd een beetje van, ja, is het nou een 90s plaat? Is het een Zero's plaat? Maar ik denk dan, hij is opgenomen in de 90s. Het album wat opstaat kwam uit in de zomer van 99. Dan vind ik gewoon dat dit een 90s plaat is. Dus dat is gewoon de korte conclusie. Daarvoor ook nog de Bauza en Magnetic hier in de Mathieu FM. Waar we zijn aanbeland bij de Zero's knaller. Ja, dus dat twijfeltje, had die vorige daar ook tussen gepast? Ja, ik zeg dus nee. Nee, heel simpel. maar deze, dat is er eentje, die kwam uit in 2004. Dus dat is absoluut geen twijfelgeval. Het is echter wel een cover van een liedje wat uitkwam in 1999 al. Toen destijds gezongen door Tel Beckman, een Canadees is dat. Maar het werd eigenlijk in Nederland tenminste pas een grote hit in de uitvoering van deze Noorse zanger, namelijk van Kurt Nielsen. Hij won in 2003... de Noorse versie van het programma Idols. Daarna werd hij dus afgevaardigd naar World Idol. Dat was toen nog een heel dingetje waarbij Idols, zeg het, Idols winnaars van over de hele wereld, die kwamen bij elkaar, gingen dan nog één groot contest doen om te bepalen wie dan de allerbeste Idols winnaar van de wereld was. En hij won. En hij versloeg zeker niet de minste, want hij versloeg Kelly Clarkson. Ja, dat deed hij zomaar eventjes daar. Echt niet normaal. Hij zong dat Beautiful Day van U2. En een leuk commentaar nog altijd van de Australische jury was daar: You have the voice of an angel, but you look like a hobbit. Nou, je kunt het maar zien als een compliment. Kurt Nielsen in de Zero's Knaller. She's so high.

De grote doorbraak voor Sniffende Tears in 1978. Driver's Seat hoor je hier in Mathieu FM. En daarvoor de Zero Scholar, die was van Kurt Nielsen. Kwam uit in 2004. Je hoorde She's So High. Even kijken naar de sport, want er wordt gewoon weer gevoetbald in de Eredivisie. Vorige week natuurlijk al de eerste speelronde gehad. Of dit weekend dus de tweede. Met zometeen om 16:30 Willem II tegen NEC. Om 19:45 FC Utrecht AZ. Om 20:00 Excelsior tegen PSV. En om 21:00 Fortuna Sittard tegen Cambuur uit de Leeuwarden. Dan wordt er morgen ook nog gevoetbald. 4 wedstrijdjes. 12:15 al ADO tegen FC Groningen. Om 14:30 FC Twente tegen PEC Zwolle. En om 14:30 ook nog Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En om 16:45 de afsluiter van het weekend is voor Ajax. Die gaan het opnemen tegen Heerenveen. De Engelse competitie die begint volgende week. Die begint op 21 augustus in de avond. Dan neemt Arsenal het op tegen Coventry City. Dat is dan de openingswedstrijd van de Premier League al daar. Fietsen, dat wordt er ook gedaan. Moet ik even kijken. Oh ja, de Arctic Race of Norway is bezig. Dat laat zich beter gewoon vertalen als de Ronde van Noorwegen. Die zijn vandaag toe aan etappe 3. Rijden 146,5 kilometer. En de aanloop van de etappe die is bijna biljartvlak. Maar hij eindigt op een heel smerig, tussen aanleidingstekens, heuveltje. Dus het is net even zo, niet voor de sprinters, zeg maar. Ze gaan echt flink omhoog in het laatste stuk, namelijk 1,5 kilometer over 7,2%. Dat zijn de klimmetjes onderweg. 3,4 kilometer aan 10%. Dus dit is echt voor de punchers vandaag in de Arctic Race of Norway. Verder is er eigenlijk niet zo heel erg veel als het gaat over fietsen. Formule 1 is er ook niet, want die hebben nog steeds zomerstop. Die zijn er volgende week weer, want dan is de laatste keer het hele circus op het circuit in Zandvoort. Dat is dus voor volgende week. Dit is nu Billy Joe.

Dark Before the Dawn hoorde. Er was nog mooi nieuws rond Sommieux. Want afgelopen week toen werd bekend dat zangeres Maud Akkermans in verwachting is van hun eerste kindje. Zij heeft een relatie met de drummer van de band, met Olivier Lucas. En nou, blijkt dus dat ze samen een kindje verwachten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen voor de band is het eventjes een dingetje. Want die zouden dus in het najaar gaan toeren door heel Europa met hun nieuwe album 24 Hours. Maar daar kan ze niet mee. Want ja, zwangerschapsverlof. Ze staan in de Ziggo Dome begin volgend jaar. Kan ze ook niet bij zijn. Ik vind het toch wel een beetje sneu eigenlijk aan de ene kant. Maar ja goed, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant heel mooi nieuws. Aan de andere kant, ja, moet je hele mooie dingen rond je band gaan missen. Want ja, die Ziggo Dome show, dat is de allergrootste show die ze gaan doen. Dus dat vind ik dat toch ergens wel weer een klein beetje sneu voor Maud. Maar goed. Ook wel hele mooie dingen die eraan zitten te komen. Wat er ook mooi is wat eraan zit te komen, dat is het weerbericht. Want het is vandaag zonnig, droog, 30 graden. Kan vanavond eventueel nog een onweersbui vallen. Daar zijn alle weermodellen het nog niet helemaal over eens. Die schieten nog steeds alle kanten op. Dus ja, hou dat een klein beetje in de gaten. Morgen ook nog een heerlijke zomerse dag. Ietsjes frisser dan vandaag, namelijk 25 graden in de middag. En ja, verderop in de week, dan gaat het wel aardig afkoelen. Ik bedoel, vandaag nog tropisch misschien, maar de rest van de week is het eigenlijk gewoon heerlijk Nederlands zomerweer als het gaat om de temperaturen. Want het is gewoon 23, 24 graden. Dus dat is eigenlijk, hè, want wat we de afgelopen week gehad hebben, dat zijn gigantische uitschieters. Ja, die gaan we dus niet meer zien. Godzijdank, want eerlijk, dat was veel te warm en er mag onderhand ook wel eens een keer een bui vallen, want het is toch zo gort en gort en gort droog. Je luistert naar Mathieu FM, dat is hier het zaterdagmiddagprogramma bij Omroep PNM tussen 12 en 2 uur. Zometeen Dua Lipa. Bidouan komt eraan naar deze nieuwsen van de opposites. Feestje op mijn graf. Lekkere track.

Dit was de track waarmee we kennis maakten met Dua Lipa in 2015. Be The One hoorde je in Mathieu FM. Daarvoor nog Feestje op mijn graf. Nieuwste single van The Opposites. En het is ook tijd voor hele nieuwe muziek. Namelijk nieuwe muziek die gisteren is uitgekomen. Afgelopen vrijdag. Want op vrijdag dan komt meestal alle nieuwe muziek uit. En vrijdag maakte Royal Blood bekend dat er een nieuw album van ze aan zit te komen. Op 13 november dan moet hun album Dead Company gaan verschijnen. Gaan 10 nieuwe liedjes opstaan. En ja, van die 10 nieuwe liedjes is de eerste nu uit. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat de rest van het album gaat klinken. Want ja, Royal Blood, het is garantie voor gewoon snoeiharde muziek. Echt wel heel erg lekker. Ik ben dus ook wel een klein beetje jaloers op iedereen die naar Lowlands gaat volgend weekend. Want daar staan ze. Ze gaan volgende week zaterdag live spelen op Lowlands. En ja, ik had daar wel bij willen zijn eigenlijk. Want ik ga er dan vanuit dat ze dus die nieuwe track van ze gaan spelen. Die had ik heel erg graag live gehoord. Maar ja, dat kan niet. Dus dan ga ik hem maar gewoon voor je draaien. Dat is denk ik een goede oplossing ook. Nieuwe Royal Blood, 10 over 10.

0: Wat een plaat blijft dit ook. Ik had het al een hele week in mijn hoofd. Dus ik denk, ik ga hem gewoon eens een keer voor je draaien. Je hoorde Dua Lipa. Of niet Dua Lipa, die hebben we net gedraaid. Nee, Miley Cyrus was dit. Miley Cyrus en Flowers. Daarvoor nog nieuwe muziek van Royal Blood. 10 over 10, zo heet hun nieuwe single. En daarmee staan ze dus volgend weekend op het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Ze gaan nog meer shows doen. Zo staan ze komende donderdag in La Letterie. In Straatsburg is dat in Frankrijk. En ze gaan daarnaast ook nog shows doen in Engeland. Dat zijn ook nog een aantal festivals die ze daar gaan spelen. Dus ze hebben het niet heel druk deze zomer. Maar ze gaan zeker wel wat doen, de mannen van Royal Blood. Ja, ik vind het een fijne band. Ik zag ook, dat weet ik eigenlijk wel. Ze komen uit Brighton. Dat is een stadje aan de zuidkust in Engeland. Het is eigenlijk, wat is het? Een drie kwartier uurtje treinen vanaf Londen. Ik ben er ooit geweest. Het is echt een heel erg leuk stadje. Als je nou nog eens echt naar zo'n typisch Brits kuststadje wilt, ga naar Brighton. Echt waar. Je zult het leuk vinden. Het is echt typisch Engeland van vervlogen tijden. Je hebt ook nog echt zo'n pier met zo'n kermis erop, weet je wel. Zo'n echte boardwalk. Heel erg leuk. Het is tijd voor de 2 voor 2. De twee laatste platen voor 2 uur. Want die hebben altijd iets met elkaar te maken. Ja, normaal kijk ik dan natuurlijk terug naar vorige week. Maar omdat ik er eventjes tussenuit ben geweest, moeten we heel ver terugkijken. Namelijk naar 11 juli van dit jaar. Toen draaide ik er nog twee. Namelijk Van Dikhout, Stil in mij. En Akte en de Munnik, Het regent zonnestralen. En wat die met elkaar te maken hebben, heeft hiermee te maken.
1: Zij maakt het verschil.
0: Namelijk met Zij maakt het verschil. De Pumas. Later volgenden Akte en de Munnik en Van Dikhout. De gelegenheidsband, de Pumas. Mag je dat zo noemen? Is dat een gelegenheidsbandje? Ik denk het eigenlijk wel. Dus dat was de overeenkomst tussen die twee artiesten in dit geval. De volgende 2 voor 2 die ik ga draaien, dat is niet zozeer de link. Ja, ook wel een klein beetje tussen de artiesten, maar ook weer tussen andere dingen. En ja, ik wil het niet nodeloos ingewikkeld gaan maken. Maar dit moet je echt weten om hierachter te kunnen komen. De albums waar de volgende tracks op staan, die hebben iets met elkaar te maken. Nou, dus het is aan jou de taak om daar eens even goed over na te denken. En te zorgen dat je erachter komt wat deze Follow You, Follow Me van Genesis en zometeen Herman Brood en The Wild Romans met Saturday Night, wat die met elkaar te maken hebben, of beter gezegd, wat de twee albums waar ze op staan met elkaar te maken hebben. Ga er even lekker over nadenken. Spreek ik je volgende week weer bij Nieuw Mathieu FM. Hier bij Omroep PNM. Tot dan!

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

Mr. Michael Jackson en Smooth Criminal hier natuurlijk bij het Foute Uur op deze heerlijke zaterdagmiddag net na de klok van 4 uur. Het is afkomstig van het album Bad. 1987 is dat album uitgebracht. En Smooth Criminal is in 1988 op single gebracht en werd uiteraard wereldwijd een hele grote hit. Welkom nogmaals bij André Anders op deze zaterdagmiddag. We gaan er weer een heerlijk uurtje van maken. Allerlei soorten muziek komt voorbij. En we gaan er eentje op verzoek draaien voor Peter. En Peter vroeg een keer van Paul Simon, kunnen we die nog een keer draaien late in the evening? En dan niet de live versie, maar gewoon lekker de versie zoals die uitgebracht is destijds op single. Nou, dat gaan we ook speciaal doen voor Peter. Nogmaals een goede middag en ik zou zeggen, geniet van deze heerlijke foute muziek vandaag.

Van McCoy, Soul Cha-Cha uit 1979. Later is het in de jaren 80 nog een keer uitgebracht door Eddie en de Soul Band. Maar we houden er toch het liefste van om zoveel mogelijk de originele te draaien zoals deze. Nou, dan krijg je toch weer heerlijk die zomerse gedachten toch wel weer naar boven. Hè? En wat willen we dan nog meer in deze uitzending van het Foute Uur van deze zaterdagmiddag? Hey, het was een 16 uur durende internationale benefietorkest met optredens vanuit onder andere steden als Japan, Australië, maar natuurlijk ook John F. Kennedy Stadium in Philadelphia en Wembley Station in Londen. Artiesten zoals Phil Collins, Paul McCartney, Elton John, U2, Madonna, David Bowie, al die gasten stonden op de bühne. En natuurlijk het legendarische optreden van Queen, mogen we uiteraard niet vergeten. En dat allemaal voor het goede doel destijds, voor de hongersnood in Ethiopië, zoveel mogelijk voedsel die kant op te krijgen. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Maar natuurlijk had Queen daar het legendarische optreden van Radio Gaga. En die opname hebben we gevonden en willen we graag gaan draaien hier in het Foute Uur van vandaag. Queen, Radio Gaga live op Live 8.

Onze Jan Smet met Boom Boom Bailando. Natuurlijk begin jaren 2000 was dat niet zijn allergrootste hit. Al menen veel mensen dat. Dat was niet het geval. In 1973 schreef Patrick Hernandez een liedje. Franse zanger is dat. En een akoestische versie van Born to be Alive. Het werd toen niet zo'n hele grote hit. Vijf jaar later maakte hij daar een echt popnummer. Natuurlijk begin jaren 2000 was dat niet zijn allergrootste hit. Al menen veel mensen dat. Dat was niet het geval. In 1973 schreef Patrick Hernandez een liedje. Franse zanger is dat. En een akoestische versie van Born to be Alive. Het werd toen niet zo'n hele grote hit. Vijf jaar later maakte hij daar een echt popnummer van. Met een lekkere sound.

0: Weer zo'n nummer wat eigenlijk ooit als een cover is uitgebracht door KC en de Sunshine Band. Later nou gecoverd door deze band W. Please Don't Go. Ook weer zo'n grote wereldhit hier in het foutuur. Kleine 10 minuten te gaan en dan zit het er alweer op voor deze zaterdagmiddag. Maar voordat we echt gaan stoppen, gaan we toch maar eens even lekker links en rechts.
1: Sensation 1.

Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. De ene laatste van vandaag hier bij Andrea Anders op de zaterdagmiddag, het Foute Uur. Ik wens iedereen nog een heel fijn weekend toe. Volgende week zaterdag natuurlijk nieuwe Andrea Anders Foute Uur. Aankomende woensdag weer Andrea Anders. Een heel andere uitzending tussen 8 en 9 uur. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Nogmaals een fijn weekend. Ik zou zeggen tot een volgende Andrea Anders. En we gaan eruit met Anna. Ja, dat is het. Anna, Kendrick en Cups. En daarmee sluiten we dit uur heerlijk af. Tot ziens, tot de volgende Andrea Anders.

0: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: top 15.
1: Hele goedemiddag, het is weer 5 uur, het is weer tijd voor de PNM Top 15. Ook deze week weer de vraag, wie staat er op welke plek? En de vraag, staat jouw favoriet überhaupt nog in de lijst? En zo ja, waar? Tijd om hiermee het weekend af te trappen. Je luistert weer naar de PNM Top 15. De lijst met de populairste platen van dit moment. Het komende uur tel ik ze weer met jou af. En richting de klok van 6 uur krijg je van mij ook nog eens de tip van de week. Een nummer dat wellicht in een van de komende weken in onze lijst staat. Dus gooi die volumeknop open en geniet van de PNM Top 15.
2: PNM Top 15, nummer 15.

0: De hekkensluiter van vandaag, I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Van 13 komende 6 weken in de lijst. Dus nu de hekkensluiter van deze week. We gaan naar nummer 14, komende van 12. 2 weken in de lijst. Ik heb het over Flair. En door het oog van de naald wil ik dan ooit zeggen, maar het is gewoon dat oog van de nacht.
1: Nummer 14.

0: Album nummer 14, Flair en Door het Oog van de Nacht. We gaan naar nummer 13, de eerste nieuwkomer van deze week. En dan zie je Chris Cross Amsterdam staan samen met Louisa Santa met My Oh My. Chris Cross Amsterdam werd opgericht in 2011 en staat bekend om het combineren van dance en pop met herkenbare samples uit de 90s en zeros. In 2026 verliet Yuri Kempes de groep en sindsdien bestaat Chris Cross Amsterdam uit de broers Sander en Jordi Huisman. De Amsterdamse sensatie heeft al meerdere nummer 1 hits gescoord en werkt regelmatig samen met namen waar je u tegen zegt. In 2016 brak het trio door met Are You Sure in samenwerking met niemand minder dan Corio. En de groep heeft een bepaald talent. Oude nummers in een nieuw jasje steken. En dat hoor je goed terug in een tracks van How Do You Samba, Stay, Never Leave en Dear Of, oftewel Oya Lele. Andere hits die je vast en zeker op Omroep PNM hebt gehoord zijn Hij Is Van Mij, Vluchtstrook en Queen of My Castle. En voor een nieuwste track van My Oh My werken ze samen met de Braziliaanse zangeres Louisa Sonza. En wat ik al zei, de Franse DJ, producer, zanger Willy William. Nou, we gaan hem draaien op
1: nummer 13.

0: de salami, baby.
1: Ja, dat was je dan nieuw binnen. Chris Cross Amsterdam, Louisa Sansa en Willy William met My Oh My. We gaan naar de volgende nieuwe komen op nummer 12. En dan zien we Bruno Mars staan met On My Soul. En met de ene naar de andere hit laat Bruno opnieuw van zich horen. En waarom hij dus al jaren aan de top staat. On My Soul komt van zijn nieuwe album The Romantic en is precies wat je van Bruno mag verwachten. Een strakke productie, een lekkere beat en een refrein dat blijft hangen. We gaan er naar luisteren op
2: nummer 12.

0: Oh, heerlijk, zo muziek. Lekker om gedraaid te worden tussen 5 en 6 om op Omroep PNM. Nieuw binnen op nummer 12. En het 12 volgt meestal 11. Laat me nou op 11 zijn blijven staan. Ik heb het over Samber. Hij staat trouwens al 18 weken in onze lijst. Ik heb het over Samber en Home Record.
1: Nummer 11.

0: heel langzaam verdwijnt. Samber met Home Wrecker. Nog niet uit de lijst. Ik verwacht dat hij nog een paar weken in onze lijst staat. En over onze lijst gesproken heb je later ingeschakeld. Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 15, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Op nummer 14 van 12 komende, Flair en Door het Oog van de Nacht. Nieuw binnen, Criss Cross Amsterdam met My Oh My op nummer 13. En de volgende nieuwe staat op nummer 12. En dat is Bruno Mars met On My Soul. En zojuist Samber met Home Wrecker. 18 weken in de lijst en op 11 blijven staan. We gaan naar de top 10. Ja, daar zien we misschien weer staan. Bruno Mars, maar ook Alex Warren, Roxy Dekker, Miles Smith, Teddy Swims en zeker ook The Balsa. Maar in welke volgorde? We gaan het allemaal horen de komende 40 minuten. We gaan naar nummer 10, komende van 7. 13 weken in de lijst, Bruno Mars en Risk It All.
1: PNM, top 15, nummer 10.

0: Wat aardig van hem. Risk it all for you. Bruno Mars, 13 weken in de lijst. En nu op nummer 10. We gaan naar nummer 9. Komende van 10, 5 weken in de lijst. Alex Warren en Passenger.
1: BNM. Top 15. Nummer 9.

0: Alex Warren en Passenger, 2 minuutjes en 39 seconden. Het volgende nummer 2:33, het nummer daarna 2:29. En dat nummer wat daarna volgt slechts 2 minuutjes en 28 seconden. Wat willen we? We gaan gewoon genieten. We gaan gewoon genieten van nummer 8. En daar staat Jugal en Salto en Jamaican.
1: Nummer 8.

0: Ja, daar is hij dan. Eagle en Salto. 7 weken in de lijst en nu op nummer 8, komende van 9. Of het nou echt een top 5 nummer gaat worden, mwah, weet ik niet. Maar in elk geval, lekker zo om het toch bij te hebben. We gaan naar nummer 7, komende van 8. Een plekje winst voor Alex Warren en Fever Dream.
1: Nummer 7.

0: Ja, een dikke 3 maanden in de lijst. Alex Warren en Fever Dream. We gaan richting de top 5, maar niet voordat we nummer 6 hebben gehad. En dan zien we ons aanstormend talent, kan ik eigenlijk al niet meer zeggen, want ze is al een talent, ze is ontdekt, ze is er gewoon. Ik heb het over Roxy Dekker en haar superstar.
1: Nummer 6.

0: Ja, even een pas op de plaats voor Roxy Dekker. Op 6 blijven staan. En nogmaals 3 weken in de lijst met haar superstar. Voordat we naar de top 5 gaan, even een recap. Even een overzichtje van de nummer 10 tot en met nummer 6. Heb je later ingeschakeld? Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 10 staat Bruno Mars met Risk It All. 13 weken in de lijst. Op nummer 9 van 10 komen de Alex Warren met Passenger. Op 8 van 9 Ugel en Solto met Jamaican. Je kunt ook zeggen Bam Bam. Op nummer 7 van 8 komen de Alex Warren met Fever Dream. En zojuist Roxy Dekker met Superstar in de PNM Top 15. We gaan richting de nummer 1, maar niet voordat we de nummers 5 tot en met 2 hebben gehad, plus de tip van de week. Op 5 blijven staan, 8 weken in de lijst.
1: PNM, top 15, nummer 5.

0: Slechts 2 minuutjes en 28 seconden. Cheerio van Justin De Wild. Op de 5e plek blijven staan. We gaan naar nummer 4. Miles Smith en Niall Horan. En zij doen er een minuut langer over. 3 minuten en 20 seconden.
1: Nummer

0: van 3 naar 4. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En over 3 gesproken, het gaat nu om de knikkers, om de plekken 1, 2 en 3. Ja, in de top 15. Te beginnen met de nummer 3. 2 weken in de lijst, 11 weken al te horen. Ik heb het over Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer 3.

0: Ja, van 2 naar 3 tijdens Wim's en Mr. Know-It-All. Plek 2 is dus vrijgekomen. Wie zal die bezet hebben? Nou, ik kan er kort over zijn. Het Noorse trio Balsa met Magnetic.
1: Nummer 2.

0: Bossa en Magnetic. Een kans hebben voor de nummer 1. Misschien volgende week of de weken erna. Hij blijft inderdaad potentieel wat dat betreft. 12 weken in de lijst. Misschien hebben ze het ook wel verdiend. Goed, we gaan richting de nummer 1. We gaan richting de tip van de week. Maar niet voordat we even een sprongetje terug in de tijd hebben gedaan. Vorige week was dat 30 jaar terug. En nu maak ik het heel even wat korter. 5 jaar terug. Wie stond er toen in de PNM Top 15 op nummer 1? Het was een hitmachine. Hij maakte de ene hit na de andere. Ooit 3-4 hits in een jaar. Het is nu wat minder. Komt uit Great Britain. Heeft rood haar. Jazeker, het is Ed Sheeran. En toen de hit Bad Habits.
1: PNM Top 15.

0: Ja, dat was hij dan. 5 jaar geleden de nummer 1 hit in de PNM Top 15. Ed Sheeran en Bad Habit. We gaan naar de tip van de week. Ja, wie zou dat toch zijn? Nou, het is Summer met My Body Isn't Ready. En Summer zit alles behalve stil. Eerder dit jaar kwam hij met catchy tracks zoals Potential en Home Record. Nog steeds in onze lijst. En nu is hij terug met een persoonlijke track. My Body Isn't Ready. Eerlijk, kwetsbaar en onmogelijk uit je hoofd te krijgen. Volgens Summer zijn meest emotionele nummer tot nu toe. Zo'n goede track mag je dan ook de titel tip van de week geven. Wat de lyrics meteen opvalt, of wat in de lyrics meteen opvalt, is dat Summer een onderwerp aansnijdt waar mannelijke artiesten weinig over zingen. My Body Isn't Ready gaat namelijk over verlangens die worden teruggehouden door onzekerheden en twijfels. Hij zingt openhartig over hoe onzeker hij kan zijn over zijn lichaam en hoe die gevoelens hem soms in de weg zitten. Een kwetsbaar onderwerp dat je nog niet eerder van Summer hebt gehoord. En juist daardoor komt het nummer extra binnen. We gaan aan de luister. Summer met My Body Isn't Ready. Tip van de week.
1: PNM Top

0: Summer met My Body Isn't Ready. De tip van de week. Wellicht volgende week in de lijst. En over lijst gesproken, nog steeds in toppositie. Ja, Shakira en Burna Boy met Die Die. Ik wens je een heel fijn weekend en geniet van de nummer 1.
1: BNM Top 15.

Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahoui de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The old Covent Garden. I remember only too well.